0: Ka-ching.
1: Motor.
2: Power. Force. Motion. Drive. Power. Force.
3: Het is zomer. Omroep Land van Kuik.

0: heerlijke openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Middernacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog, de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Many Things, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstaat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk

0: van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook in opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakte 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Daar wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: Een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proye. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstraat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat Vieden.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulepas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, hè, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen, dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulepas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Ik moet zeggen, het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben ik ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Dichter bij dan je denkt.
3: Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Tellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.
1: Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstaat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 met daar 10 minuten oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot terug.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je eens op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken. En 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games. En World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol. En verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, en je hebt wel eens te kennen gegeven dat je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier. Dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap. En die blinkt in één keer uit. En dan alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties, maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo hoopt deel te nemen aan de provinciale statenverkiezingen in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstraat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit

0: A2. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Kuik en Knoopend Rijkenvoort 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Ik zeg, het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit er.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
3: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kaptein zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Ze hoopt deel te nemen aan de provinciale statenverkiezingen in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het KNMI heeft voor donderdag en vrijdag code geel afgegeven voor het Land van Kuik vanwege de kans op stevige onweersbuien en zware windstoten. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar de grootste kans op onweer is donderdagavond en vrijdagmiddag. Na de buien daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden. De gemeente Land van Kuik roept initiatiefnemers van woningbouwplannen die binnen 10 jaar gerealiseerd worden op om hun projectgegevens uiterlijk 12 september aan te leveren. Dit is noodzakelijk vanwege de drukte op het energienet. De gemeente stelt een volgorde op voor aanmelding bij de netbeheerder voor energieaansluitingen. Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstraat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Koning van de funk, soul en pop. Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
0: Nieuwe muziek.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je eens op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken. En 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games. En World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol en verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, je hebt wel eens te kennen gegeven dat het je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier. Dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap. En die blinkt in één keer uit. En dan, alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties, maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harold werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kaptein zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomerswarm met temperaturen van 27 tot 30 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het KNMI heeft voor donderdag en vrijdag code geel afgegeven voor het Land van Kuik vanwege de kans op stevige onweersbuien en zware windstoten. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar de grootste kans op onweer is donderdagavond en vrijdagmiddag. Na de buien daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden. De gemeente Land van Kuik roept initiatiefnemers van woningbouwplannen die binnen 10 jaar gerealiseerd worden op om hun projectgegevens uiterlijk 12 september aan te leveren. Dit is noodzakelijk vanwege de drukte op het energienet. De gemeente stelt een volgorde op voor aanmelding bij de netbeheerder voor energieaansluitingen. Woensdagavond ontstond brand in een schuur achter een woning aan de burgemeester van Rijstraat in Beers. De brand dreigde over te slaan naar de woning, maar dankzij het snelle optreden van de brandweer kon een grotere brand worden voorkomen. Delen van zonnepanelen zijn verbrand en terechtgekomen op naastgelegen percelen. De schade en oorzaak zijn nog onbekend, maar niemand raakte gewond. Salvage komt de schade opnemen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast de hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op een spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik daar aan denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland. Dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet verblijft gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust en zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
1: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.
7: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001... verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. Het KNMI heeft voor donderdag en vrijdag code geel afgegeven voor het land van Kuik vanwege de kans op stevige onweersbuien en zware windstoten. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar de grootste kans op onweer is donderdagavond en vrijdagmiddag. Na de buien daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden. De gemeente Land van Kuik roept initiatiefnemers van woningbouwplannen die binnen 10 jaar gerealiseerd worden op om hun projectgegevens uiterlijk 12 september aan te leveren. Dit is noodzakelijk vanwege de drukte op het energienet. De gemeente stelt een volgorde op voor aanmelding bij de netbeheerder voor energieaansluitingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ik heb hem zelf ook gezien. Die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen, dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001... verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg een racehof 9 kilometer. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beugen een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beugen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. Het KNMI heeft voor donderdag en vrijdag code geel afgegeven voor het land van Kuik vanwege de kans op stevige onweersbuien en zware windstoten. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar de grootste kans op onweer is donderdagavond en vrijdagmiddag. Na de buien daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden. De gemeente Land van Kuik roept initiatiefnemers van woningbouwplannen die binnen 10 jaar gerealiseerd worden op om hun projectgegevens uiterlijk 12 september aan te leveren. Dit is noodzakelijk vanwege de drukte op het energienet. De gemeente stelt een volgorde op voor aanmelding bij de netbeheerder voor energieaansluitingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: De ultieme crossover tussen moderne country hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozie slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken. En 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games. En World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol. En verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, je hebt wel eens te kennen gegeven dat je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van, ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier, dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap, en die blinkt in één keer uit. En dan, alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties. Maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Blant van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. Het KNMI heeft voor donderdag en vrijdag code geel afgegeven voor het Land van Kuik vanwege de kans op stevige onweersbuien en zware windstoten. Donderdag kan de temperatuur oplopen tot 30 graden, maar de grootste kans op onweer is donderdagavond en vrijdagmiddag. Na de buien daalt de temperatuur naar 20 tot 24 graden. De gemeente Land van Kuik roept initiatiefnemers van woningbouwplannen die binnen 10 jaar gerealiseerd worden op om hun projectgegevens uiterlijk 12 september aan te leveren. Dit is noodzakelijk vanwege de drukte op het energienet. De gemeente stelt een volgorde op voor aanmelding bij de netbeheerder voor energieaansluitingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech voor knooppunt Klaverpolder. De rechterrijstrook is dicht, kost je 5 minuten. En wat nog opvalt is de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik aan haar denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland. Dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet verblijft gezin momenteel bij een gastgezin in Eschare. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Gassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden. Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Gassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
2: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust en zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
3: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
4: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
2: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
5: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
6: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
7: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 2 bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopend Waterdorp en De Hoogt 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y cómo hablo, y hablo así contigo. Nah, man.
10: What we're gonna do right here is go back.
9: Yeah. Nah, man. You

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lempse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. Een paardenwagen is in Boksmeer op zijn zijkant beland na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval vond plaats aan de Valendries. Er zijn geen gewonden onder mensen of dieren. De vrachtwagen raakte losstaande klep van de paardenwagen, waardoor deze omsloeg. De chauffeur was mogelijk in een nabijgelegen winkel. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een kleine 10 minuten vertraging. A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Daar heeft de brug opengestaan. De Hanevliet-brug wel te verstaan in beide richtingen. 10 minuten oponthoud. En de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Genee in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakte 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Iemand een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Genee werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen we het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Ik moet zeggen, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En ja, dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag. Elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monet brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Hoge Heide 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Dordrecht Centrum gebeurde een ongeluk, maar daar is de weg alweer even vrij. Vertraging nog wel een kwartier. En de N279 Den Bosch richting Roermond bij Keldonk 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: lijkt me toch best lastig als je niet met, maar ook niet zonder iemand kan leven. Hè? With or without you hoorde je van U2 hier in Afslag LVC, lieve vrienden. En daarmee komen we eigenlijk een beetje toe aan het begin van een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Zo was het, ja. Ik moest even wat terecht zetten hier, zeg. Jongen, jongen. Nou, daar gaan we dan weer. Het is alweer donderdag voor mij, de laatste dag deze week. Morgen dan ben ik er niet, dus dan is er ook geen Afslag LVC zoals dat nou uitziet. En vanaf volgende week is er sowieso geen Afslag LVC meer op vrijdag. Maar komt er een spiksplinternieuw programma met de achtergronden bij het nieuws voor in de plaats. Dat vanaf volgende week vrijdag, daar gaan we het komende week nog zeker eventjes over hebben met een van de programmamakers. Dus dat gaan we tegen die tijd nog eventjes allemaal met je delen. Vandaag gaan we in ieder geval nog aandacht besteden aan het streeknieuws. De beurs, we kijken natuurlijk naar het verkeer rondom het land van Kuik. We houden het weer voor je in de gaten. Nou, wat het weer betreft, het is wel weer lekker warm vandaag. Ik weet niet of je buiten bent geweest al, maar rond 3:50 vanmiddag tikte de thermometer in Gaven 30,6 graden aan. Dus het is gewoon lekker warm vandaag. Maar vanavond gaat het wel afkoelen, want er komen toch wel wat stevige buien op ons af. Dus we gaan eventjes afwachten hoe dat gaat lopen. Dat begint rond middernacht, geloof ik. Dan gaat het wat buiig worden. Maar ja, de meeste mensen zijn dan toch al wel naar binnen. Dus boeien, kan je ook zeggen. Goed, verder kijken we nog in de agenda van het Land van Kuik. En we gaan het hebben over de Elisabethkerk. Want die heeft sinds deze week weer een vers uurwerk en nieuwe wijzerplaten, zodat je weer prima kan zien in het centrum van Gaven hoe laat het is. Nou, dat is leuk, hè? Hoe laat doen we dat? Ja, rond 10:50, dan zo'n beetje. Hé, hey, we gaan beginnen. Hier is een muziekje voor je.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Jan Deben. Loodst je door de files en snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: En toen was die afgelopen, zo heette die ook, Solid. Je hebt geluisterd naar Ash for the Simpsons. En daar hebben we een nieuwe plaat. En die was dan van Frankie Rizzardo. Zo heette dat beestje. En dat plaatje, dat heette Shinjuku. Ja, je moet er maar opkomen. En ik hoop het ook dat ik het nog kan onthouden. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik, vrienden. De A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 7 kilometer langzaam rijdend verkeer al inmiddels. Tussen Knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, daar is de afrit Waalwijk afgesloten. Daar is de rijbaan dicht. Dus moet je even een alternatiefje voor gaan zoeken. Tot zover het verkeer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Johnny H. Jazz op je radio en Shattered Dreams. Je kan het maar meemaken, versplinterde dromen. Dromen in duigen, in scherven. Wat een drama, zeg mensen. Zometeen gaan we verder met Bob Marley en Could You Be Loved. En daar zit een mama appelsapje in, zoals dat heet. Een stukje tekst waarvan je denkt, goh, dat lijkt wel Nederlands. Theezakje, daar gaat het over. Maar we gaan eerst naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

En zometeen gaan we even naar het streeknieuws van 4:30. Dat komt eraan. En ook het weer en het verkeer rondom het land van Kuik hebben we bij de hand voor je. Eerst nog even muziek van Odyssey in afslag LVC. And going back to my roots. Naar de velden met wortelen. Jazeker.

0: Odyssey, Odyssey, ja, zijn going back to my roots, lieve mensen. Ja, toch wel een hele goede gouden ouwe die er ook af en toe wel eens een keer terugkomt. Hij zit volgens mij ook wel in onze non-stop, dus dat is op zich wel goed nieuws. Zometeen verder met de show. Zometeen heb ik Off voor je met Electrica Salsa. En ook komt nog Digimax voorbij met The Place Where You Belong. Een beetje een Italo-disco of een synth-pop-trackje eigenlijk. Zo moet ik het noemen, ja, inderdaad. Dat zometeen. Eerst gaan we eventjes naar het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. Een paardenwagen is in Boksmeer op zijn zijkant beland na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval vond plaats aan de Valendries. Er zijn geen gewonden onder mensen of dieren. De vrachtwagen raakte losstaande klep van de paardenwagen, waardoor deze omsloeg. De chauffeur was mogelijk in een nabijgelegen winkel. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord is dat aan de hand. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland vanwege de vermalentijde grenscontroles. En groot gelijk hebben ze. Dan de A50 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Veghel. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59, daar is de afrit Waalwijk afgesloten. De bereikbaan is daar dicht, dus daar kan je niet door. Dan 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. Dat is ook op de A59. Dat zijn ze voor nu.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
1: Erbij dan je denkt.
5: Dit is Afslag LVC met jouw bijrijder Jan Deben.
6: Oh, Jesus, die
7: Yeah!

Je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen, de agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC.

Thing op je radio. And You To Me Are Everything. En daarvoor hadden we natuurlijk Digimax met The Place Where You Belong. Ja, toch twee verschillende titels waarmee je eigenlijk een beetje toch dezelfde boodschap uit kan dragen. Hè? Ja, zo zijn die dingen dan wel. Goed, we gaan zometeen naar het verkeer van het Land van Kuik. Dat komt er zometeen aan. En dan kun je beter op jouw weg blijven. Van het werk naar huis of andersom. Oftewel, stay on these roads. Hè? Ja, aha, die zingt erover. Nou ja, de verkeersinformatie komt er zo achteraan. Oh ja, we gaan straks ook nog even babbelen over de nieuwe klok, het nieuwe uurwerk van de Elisabethkerk. Dat is leuk. Kan je weer zien hoe laat het is. Dat is wel handig. Heb je een telefoon niet nodig? Kan je gewoon thuis laten.

0: succesvol waren ze natuurlijk in de jaren 80 en 90. Aha, uit Noorwegen afkomstig. En dit was Stay on These Roads. En hoe kan je dat nou het beste doen met de verkeersinformatie van het van Omroep Land van Kuik natuurlijk. We gaan eventjes kijken. Ik moest ondertussen even wat laden voor je. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewellbrug en afrit Sint-Oederode. En 6 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan gaan we naar de A59. Daar is de afrit Waalwijk. Daar kan je niet af, want de rijbaan is daar gesloten. Dus dan moet je even een andere oplossing voor zoeken. Een afritje eerder of later, hè, dat kan natuurlijk. Dan 5 kilometer, ook op de A59. 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. Dan komen we bij de A73. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En de afrit Venray Noord. Daar is de rijbaan afgesloten. Dus daar kan je ook niks mee eigenlijk. Dus de toerit en de afrit Venray Noord op de A73. Die kun je niet gebruiken.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Eagle Eye Cherry op je radio en Save Tonight. Ja, hou vanavond inderdaad goed in de gaten, lieve vrienden. En Save Tonight. En als je nou wil weten wanneer het tonight is, ja, dan heb je eigenlijk gewoon een goede klok nodig natuurlijk. Nou, die hebben we in Grave inmiddels wel weer, want de klok van de Elisabeth-toren, die is gereviseerd of gerenoveerd, hoe je het wilt noemen. Laten we even gaan luisteren naar een bijdrage van onze redactie.
1: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
2: Het is volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok op die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek op die toren. Er zijn 4 lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
1: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
2: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
1: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
2: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe dat we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
1: In feite zijn er sponsoren nodig.
2: Ja.
0: Je zou er een crowdfundingactie voor kunnen beginnen in ieder geval. Je hebt geluisterd naar een bijdrage van Dion van Alem over de restauratie van het uurwerk en de wijzerplaten en de wijzers van de klok aan de mooie Sint-Elisabeth-kerk. Ja, zo is dat. Goed, tot zover het eerste deel van Afslag LVC. Zometeen gaan we even naar de reclame en het nieuws van 5 uur. En daar ben ik bij terug met deel 2 van de show. Dus blijf lekker luisteren. En aan de andere kant van 5 gaan we weer verder. Tot zo.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits weer op volle gang met bijna 180 kilometer file in totaal. Wat opvalt daar is de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel Noord en afrit Kerkdriel. Een 15 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Dan is het opvallend druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal bij Zevenberg is een ongeluk gebeurd, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht.
10: Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
13: van Kuik. Ik moet altijd lachen om die spot van Rijmakers, Paard & Coaching. Misschien worstel je met gedrag. Ja, meestal met het gedrag van anderen, ja.
5: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: tijd van de gouden jaren van de nederpop, kan je zeggen. Toontje Lager. En ja, die plaat die heette natuurlijk Zoveel te doen. En die werd aangevraagd door Roberto, zelf met Italiaanse roots. Die zegt van, kan je die plaat niet draaien van, ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Ja, beetje zelfspotten, daar hou ik wel van inderdaad. Ja, goeie plaat op zich nog steeds natuurlijk. Het was destijds ook trouwens de opener van het autoprogramma, het automagazin op tv, De Heilige Koe. En die gebruikte dit muziekje ook inderdaad van Toontje Lager. Goeie plaat, 1983 was het. Nou, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Het is donderdag vandaag, donderdag 27 augustus 2026. En dit is de laatste Afslag LVC van deze week. Want morgen dan ben ik er niet. Dus dan zal er waarschijnlijk non-stop classics en hits te horen zijn op de zender. Tenzij het programma nog overgenomen wordt. Maar daar heb ik verder nog geen bericht over op dit moment. Dus we gaan in ieder geval dit uur er nog even lekker tegenaan. We hebben natuurlijk muziek voor je. Het streepnieuws hebben we voor je. We kijken op de wegen rondom het land van Kuik. En we gaan ook nog op de beurs kijken. En de agenda die hebben we ook nog. Dus blijf lekker luisteren. Dit is deel 2 van Afslag LVC. God, wat rijmt dat, hè?
1: Oh. Jan Beben. Loods je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
2: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Ja, dat was die INXS. Need You Tonight, zo heette deze plaat. Toch wel een fijn plaatje nog steeds. Blijft een goede INXS. Een Australische band volgens mij uit mijn hoofd. En even kijken, wat hadden we daarvoor ook alweer? Daarvoor hadden we, Showing Out, Get Fresh for the Weekend van Mel en Kim. Dat was ook zo'n suggestie die aangedragen werd. Van, goh, Debe, als jij die nou eens gewoon draait, als je er morgen toch niet bent, dan ga jij zo meteen al aan je weekend beginnen. Ja, dat klopt. Dat ga ik zo meteen zeker doen om 6 uur al. En tot die tijd hebben we nog wel wat items te behandelen hier in de show. Zodra ik de agenda nog en een streeknieuws en de beurs hebben we ook nog. Maar eerst het verkeer in het land van Kuik. 2 kilometer op de A12. Stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan de A50. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel-Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer stilstaand tussen de Julian-Iwelbrug en afrit Sint-Oederode. 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan komen we op de A59. Daar is de afrit Waalwijk afgesloten. En dat geldt voor zowel de toerit als de afrit. Dus daar moet je eventjes een andere oplossing voor zoeken. Ik vermoed dat ze daar met werkzaamheden bezig zijn. Dat kan ik zo niet zien. Maar als ze allebei dicht zijn, dan lijkt me dat niet onwaarschijnlijk. Dan de A73, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Vierlingsbeek en afrit Venray. En afrit Venray Noord is afgesloten. Ook zowel de toe- als de afrit zijn daar dicht. Dan tot slot op de A73 nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Wet, wet, wet. Ja, en soms wil je een beetje geluk hebben in je leven. Dat lijkt me dan wel. Wishing I Was Lucky hoorde je zojuist. Zometeen heb ik nog Living in the Box voor je. Die zag ik staan. En Wet, Wet, Wet komt... nee, die hebben we net gehad. Nick Kamen komt er ook nog aan, ja. En nog veel meer mooie muziek onderweg. Dat zometeen. Maar eerst gaan we eventjes luisteren naar Lekkers uit Schravenpolder. Dat doen we zo ook meteen. Maar eerst even de agenda van het Land van Kuik. Die heb ik ook voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proje. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Radio, je hebt geluisterd naar Hart te Breken. Dat is haar nieuwe single. Prima plaat, lekker zomers plaatje. Deze dame loopt er overigens ook altijd op zijn minst behoorlijk zomers bij, kan ik je zeggen.
1: Oh, lekker joh.
0: Ja, dat bedoel ik inderdaad. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er ook alweer aan. Maar eerst nog even deze manieren. Simply Red en Stars.

0: Ja, die kun je vanavond niet zien, die sterren, want het is toch wel redelijk bewolkt in het land van Kuik op dit moment. En ja, er zit toch wel wat regen aan te komen en wat onweer. Dat gaat zo'n beetje rond middernacht gebeuren. Maar goed, als je binnen zit, dan heb je er weinig last van. En je moet maar zo denken, de meeste regen, die valt er toch naast. Hé, we gaan naar het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. Een paardenwagen is in Boksmeer op zijn zijkant beland na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeval vond plaats aan de Valendries. Er zijn geen gewonden onder mensen of dieren. De vrachtwagen raakte een losstaande klep van de paardenwagen, waardoor deze omsloeg. De chauffeur was mogelijk in een nabijgelegen winkel. Jongerencentrum De Wissel in Mil heeft een nieuw dagelijks bestuur. Met Leon Klaasens als voorzitter, Thijs Burgers als secretaris en Leonie Timmermans als penningmeester. Het jongerencentrum viert van 9 tot en met 11 oktober zijn 40-jarig bestaan en zoekt extra vrijwilligers voor activiteiten en ondersteuning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
0: 30,3 graden in Gave op dit moment. Goed, we gaan even naar het verkeer nog. Op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En dan op de A50 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A59, daar is de afrit Waalwijk. Daar is de rijbaan gesloten, zowel op de toerit als op de afrit. En op diezelfde A59 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West. Dan kijken we nog op de A73. Nog maar één melding daar op dit moment. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
5: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
6: De avondclub.
5: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
1: Erbij dan je denkt.

En zo heette die plaat, en dat was ook de debuutsingle van Living in the Box. I'm Living in the Box, zo heette deze plaat. En we zijn begonnen aan het laatste gedeelte van Afslag LVC. Het laatste half uurtje van vandaag. Zometeen UB40 nog. En Klein Orkest komt ook nog voorbij. Maar eerst deze meneer, Nick Kamen. And Each Time You Break My Heart, doet de pijn.

Dat is al zo zachtjes aan, net voor het eten aan de sherry oh baby, hè? Dat zou kunnen. Deze heren hebben in ieder geval alvast hun BW-briefje weer ingeleverd. Dus we krijgen wel lekker uitbetaald door deze plaat. UB40 hoorde je zojuist en Cherry Al Baby, lieve vrienden. Zometeen gaan we nog even kijken naar het verkeer rondom het land van Kuik. En naar de beurs moeten we ook nog naartoe. Maar eerst Klein Orkest en Over de Muur.

0: Ja, wat goed hè, over de muur van Harry Jekkers en zijn klein orkest. Wat een prachtige plaat. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Voor de laatste keer vandaag in ieder geval in deze episode van de show. Op de A50 heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. En de afrit Waalwijk, had ik al vermeld, die is gesloten. Zowel de toerit als de afrit. De rijbaan die is daar dicht. Dan 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En dan kijken we nog even op de A73. Daar heb ik nog 1 melding. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen-Dukenburg en de Maasbrug.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: De nieuwe Sabrina Carpenter, de House Tour heet het plaatje. Het is een leuk plaatje en als je het zo beluistert zou het zomaar eens in de slaapkamer kunnen eindigen. Maar goed, dat even terzijde. Goed, we kijken even naar de financiële situatie op de beurzen vandaag. De AEX die sloot op 1102,6 punten. We vertrokken van 1107,8, dus dat betekent toch een 0,5% in de min. En in Engeland heb je de FTSE 100, die sloot op 10.793 punten. 0,8% in de min is dat ten opzichte van gisteren. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7714 punten, 0,5% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.404 punten. Dat is 1% in de plus op dit moment. Zal wel iets te maken hebben met de cijfers van Nvidia van gisteren. Dan kijken we even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3950,70. En voor zilver €59,28. Prijzen zijn per troy ounce. En dan tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment €68.952. En voor een Ethereum €2164.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
0: Ja, en dan nog een keer. Nou, dat gaat weer goed, hè. Moet toch eens een keer die planner uitzetten af en toe, als ik zelf al wat dingen heb voorbereid. Want je kan niet alles tegelijk. Twee kapiteins op één schip, waarvan eentje kunstmatig, dat wordt hem niet. Goed, dit is Jess, an owner of a lonely heart. Die kon er ook nog wel bij in deze aflevering van Afslag LVC.

was een groot hit destijds. Owner of a Lonely Heart. Je hebt geluisterd naar Yes hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC. Ook voor deze week, want morgen ben ik er niet. Dus dan heb je gewoon classics en hits non-stop. Maandag idem dito. Dus dinsdag spreken we elkaar weer. Dan ben ik weer bij je terug. En ja, wat we de rest allemaal nog gaan doen. Zometeen tussen 6 en 7 classics en hits non-stop. En van 7 tot 9 kan je dan luisteren naar Henk Centen met zijn blues en rock. Dat betekent gitaren totdat de vellen erbij hangen. Heerlijk. Nou, dan leuke programma's van het weekend.

En bijvoorbeeld mixes op zaterdag van DJ Roes om 9 uur 's avonds en van Alex Evans om 5 uur 's middags al. Dat zijn Café Future Records mix. Over mixen gesproken, deze meneer kan er ook wat van. Dit is Voyage en je luistert naar Discords. En het is een mix van de eerste twee albums van Voyage. En die werd gemaakt door Erik Benjamin. En dat was de residential DJ van Discotheek de Marathon in Den Haag. Ik ga je een fijne avond wensen. En we spreken elkaar na het weekend een heel eind verderop. Dus geniet er nog even van die rust op je radio, hè?

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 120 kilometer file in het zuiden van het land. Dus we hebben te maken met een flinke avondspits. De meeste vertraging op de volgende wegen. Nog om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met ook 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Eindhoven Airport staat 5 kilometer file door een vrachtwagen met pech. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkelenco.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T. Hey, hey,
3: hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd. Nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agenten en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden korter, ook in het zuiden van het land, maar het is nog altijd behoorlijk druk op de weg. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 km met 10 minuten vertraging. Dezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 8 km file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stel je voor, je bent geboren in West-Afrika, maar groeit vrijwel je hele leven op in Nederland. Je leert de taal, raakt gewend met de cultuur en bouwt vriendschappen op. Totdat alles wat vertrouwd is ineens op het spel komt te staan. Dat is de werkelijkheid voor de 11-jarige Batou. Hij kwam op 2-jarige leeftijd met zijn vader vanuit Gambia naar Nederland, omdat ze door familie ernstig werden bedreigd. Maar als het aan de IND ligt, is het land veilig en moet hij en zijn vader terug. Het zorgt bij Batou voor slapeloze nachten.
1: Als ik aan haar denk, dan voel ik het niet zo fijn. Ik ben bijna mijn hele leven in Nederland. Dus ik kon niet opnieuw nieuwe dingen leren en nieuwe taal. Dus ja.
0: Batou verbleef met zijn vader maar liefst 7 jaar in het AZC in Graven. Uit angst om te worden uitgezet verblijft gezin momenteel bij een gastgezin in Escharen. In de tussentijd gaat Batou gewoon naar school en is hij door de week te vinden op de voetbalvelden van VV Grassel. Voorzitter Erik van Boekel ziet hoe snel Batou onderdeel van de groep is geworden.
2: Batou die voetbalt al 3 jaar bij jullie club, VV Grassel. Ja, hoe kennen jullie deze jongen?
3: Ja, als een hele gemotiveerde jongen die waarvoor voetbal echt zijn lust in zijn leven is. Hij is er altijd. Is enthousiast, is positief, maakt echt heel fijn onderdeel uit van het team.
0: En dat vinden ook de leeftijdsgenoten met wie Batou wekelijks traint.
4: Ja, hij is een hele positieve en snelle jongen. En hij, als hij echt wil, dan gaat hij er ook voor.
5: Hij is sportief en hij is grappig. Hij gaat goed mee in de groep. Hij heeft heel veel vrienden hier. Dus ik zou heel graag vinden dat hij blijft.
0: Dat Batou dan mogelijk vertrekt, valt voor de club moeilijk te begrijpen.
3: Ja, we waren toch wel geschrokken. En natuurlijk, er speelt veel in de Nederlandse politiek over vluchtelingen die terug moeten. Maar een jongen die al sinds zijn tweede hier is, ja, die heeft hier een heel leven opgebouwd. Ook als ik kijk hoe die met de jongens hier allemaal omgaat, hoe die hier in de club valt. Die jongen is volledig geïntegreerd in Nederland.
0: Volgens de vader van Batou lopen ze in Gambia gevaar om gedood te worden. Toch is dat volgens een woordvoerder van de IND niet altijd reden om asiel te krijgen.
6: Kijk, wij kijken naar de situatie in het thuisland. En het kan zijn dat er in een land een groot conflict is, dat er oorlog is. Ja, dan loop je gevaar en dan heb je grote kansen om asiel te krijgen. Als jij bijvoorbeeld wordt bedreigd door de omgeving, dat is niet per se reden om asiel te krijgen.
0: De teamgenoten van Batou hopen in elk geval dat hij blijft.
5: Ja, het is wel mijn vriend, dus ik vind wel dat hij dan in Nederland mag blijven.
1: Het is een hele leuke jongen, dus ik wil hem niet kwijt. En hij gaat heel leuk in een groep en hij is heel goed. Dus het is jammer als we hem kwijtraken.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77 tot 81% voor plastic flessen en 85 tot 89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Mr. Money plays the blues. Op Omroep Land van Kuik.
9: Ja, dames en heren, zijn we weer twee uur lang blues en rock hier op het NLC Station Omroep Land van Kuik. En ja, we hebben natuurlijk weer helemaal nieuws binnengekregen afgelopen week. En daar wil ik straks even over gaan hebben, want er is een hele mooie cd uitgekomen. En die heet toevallig Morgan Freeman's Symphonic Blues Scene. Het is natuurlijk Morgan Freeman, een van de bekendste acteurs. Die heeft een cd opgenomen met hele grote namen onder... Chican, Taj Mahal, Seneca Copeland, Luther Dickinson. Dus die laat ik straks even lekker horen. Dat is een ontzettend mooie plaat. En we zitten in die vlog even nog te wachten op het volgende week zaterdag. Dan begint het eigenlijk allemaal een hele mooie festivaletje in De Doolhof in Tegelen. Ik sprak net alleen maar, ja, hey, ik kan er niet naartoe, ga twee weken kijken naar Griekenland. Ja, dat is ook leuk natuurlijk, Frans. Maar ja, wij gaan in ieder geval genieten van onder andere Cuban Heels, Don Brothers, Ben Poole Trio, de Sinelli Brothers, Don Martin, Plays Gallagher en Walter Trouwband. En ik sprak van de week nog iemand die was afgelopen weekend naar Culemborg Blues geweest. En dat was ook ontzettend goed. Heerlijk rustig. En wel een hele mooie ambiance in het centrum van deze stad. Onder andere Julian zelfs was ontzettend goed, zegt hij. Een Belgische band. Hij wist niet precies welke naam het was. Komen we straks misschien wel op. Maar het was weer een hele mooie ambiance in Culemborg. Het is altijd een gratis festival. Dus ja, wat wil je dan nog meer, hè? Daar moet je niet zo nauw zijn natuurlijk, hè. Even de albumrecensies doornemen, want er is nou wat nieuws binnengekomen. Ja, eigenlijk niet zo heel veel, maar binnenkort Blues Caravan. Dat gaat onder andere deur onder Roof Records. Dit keer met onder andere Laura Chavez, Matthew Carey en Eliza Frank. Hebben een hele mooie cd opgenomen. Die komt 18 september komt die uit met natuurlijk ook eigen nummers. Maar ook covers van andere mensen. Even kijken wat we meer hebben. Eria Lettine, die viert haar 50e verjaardag en doet ze met een nieuwe live release op 9 oktober. Warren Haynes op 18 september, Dreams and Song in Symphony Journey. Sari Score, ja, die heb ik een nieuwe single heb ik al binnen, dus die zal ik straks even lekker draaien. Maar de release van de nieuwe CD die komt op 9 oktober. Neil Young en Semi Acoustic album op 18 september, dus je ziet het. Het is allemaal nog ver in het vooruitzicht, maar in ieder geval mooi. En die 9-4 die heb ik vorige week ook al gedraaid hier op het programma. Zal ik straks nog even draaien. Die brengt op 6 november een nieuwe release. Dus even kijken wat we nog meer hebben als concertagenda. Op 1 september de Greyhounds in Leiden. Emily Harris, ja, in Brussel, daar begint ze. En dan natuurlijk in Antwerpen. De Black Keys die staan volgende week vrijdag staan die in Afwas in Amsterdam. Dan hebben we het weekend natuurlijk de Blues Festival in de Doolhof, een opluchttheater in de Doolhof. Dan kijken we nog even verder. Zeister Blues Rock Festival, dat is allemaal in Zeist. Ik zou zeggen, kijk anders even op de site van bluesmagazine.nl. Wil je ergens naartoe? Dan kan het natuurlijk altijd, want het is altijd een mooi feestje natuurlijk met hele goede bluesmuziek. En dit is er eentje van, ik zei net al, Ground Zero Blues van Morgan Freeman. This is The Crossroads.

Ja, een lekker oud nummer al in 1936 van Robert Johnson. En natuurlijk, The Cream heeft deze plaat gespeeld. Dit is een hele mooie cd die je eigenlijk moet luisteren. Een beetje klassiek met blues verweven. En Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. We doen er nog eentje samen met deze band. Met Shemekia Copeland en Luther Dickerson. Traveling Riverside Blues.

Ja, fantastische CD. Ik zei net al, dit is Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. En ik heb hem vanmiddag zitten luisteren. Echt helemaal geweldig. Als je de combinatie in ieder geval ziet van lekkere blazers en strijkers met dit orkest op het achtergrond. Echt fantastisch. We gaan verder met Patti Smith en $1 Beer. Niet Patti Smith, maar Patti Smith.

Ja, Mr. Patti Smith en $1 Beer. Ik zei het net in het begin al, de nieuwe cd van Sherry Score, die komt binnenkort uit. Maar dit is wel het voorproefje, Mr. in the Middle. Mrs. Sherry Score.

Yeah, Mr. in the Middle. Sherry Scores is opgegroeid in New York en als achtergrondzangeres kwam ze bij niemand minder dan Puppet Choppy. En met deze plaat moet ik even iets vertellen, want van de week komt die binnen. Het is een hartstikke mooie cd met onder andere Joe Perry, Johnny Depp. Ja, ik kan niet verwachten dat deze acteur ook kon zingen en spelen. Alice Cooper en Tommy Hendrickson. Ja, fantastische cd at Montreux Jazz Festival. Die kwam ik tegen en hij is net uit. Ik heb als eerste Sweet Emotion van Aerosmith en dan The Jack. Je kent er vast wel zeker wel van AC/DC. Dit is Sweet Emotion. The Hollywood Vampires, zo noemen ze zichzelf.

0: Ja, fantastische nieuwe CD van Hollywood Vampires. At the Monterey Jazz Festival. Met onder andere Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper en Tommy Hendrickson. Fantastische nieuwe CD. En die is, hij is net uit. Ik heb hem vanmiddag pas binnengekregen. Dus ik ben er heel blij mee. We doen er nog eentje van dezelfde CD. Met Hollywood Vampires en She's Got the Jack.
1: We lost Bon Scott a while back.

natuurlijk een oud liedje van ACDC. She's got the jack. En dit keer is het over door Hollywood Vampires. Ik zei net al, Joe Perry, Johnny Depp, Alice Cooper en Tommy Hendricks. Wat een heerlijke plaat is het toch. Hè? Dit is een nummer van Geert Arwood. Mijn nieuwe single, Always on the Run.

een van de beste funkgitaristen van Nashville. Dat is Geert Atwood, een oud nummer van Lenny Kravitz natuurlijk. Always on the run. Maar eerst even dit. Blues and Rock. En dit zijn de Ghost Hounds. Van de CD Justified. Dit is de Pale Horse.

0: is a Pale House Riding. En dit keer vertolkt door de Ghost Hounds. Nou, het koppige band uit de Verenigde Staten. Ik kreeg net een verzoekje binnen of straks.
1: Rock and roll.
0: Ja, het is rock and roll. Speciaal voor jou, Frans. Blues out in Houston. Natuurlijk, Pat Travers hebben we het hier over. Rock and roll Susie. Live in Houston, Texas.

0: Ja, speciaal voor jou, Frans. Deze plaat van Pat Travis. En ja, deze man zit al meer dan 50 jaar in het vak, hè. Eigenlijk origineel in 1977, als ik me eigen niet vergis. Dus...
1: Henk Senten, Omroep Land van Kaak.
0: We gaan lekker verder met deze man. Mr. Bootsy Collins en Eric Gales. The Manic Depression.

0: Ja, geweldig geweld van deze man, Bootsy Collins en Eric Gales, Manic Depression. We gaan maar lekker verder met Chicago Blues. Met Bob Corritore en Johnny Rawls, I Love the South. Nou, ik ben de weer natuurlijk ook wel. Maar hier was vandaag ook lekker warm, dus ja. Dan wil je dan nog meer. Bob Corritore.
1: I've been up north too long. Shiveling snow with my winter boots on.

I love the summer, I love the south. Ja, wie niet? Heerlijke muziek van Bob Corritore op natuurlijk Montemonica en Johnny Rawls. Zang en gitaar. I love the south. Ja, het is bijna 8 uur, we draaien nog 2 platen. En dit is de eerste ervan. Shemekia Copeland en Kenny Wayne Shepherd. En Head 'Em Back.

Back slaat ze niet terug. Hit him back. En dat doet ze samen met Kenny Winchever, Ron Marrero en Tony Coleman. Deze Smeekja Copeland. Hit him back. Ja, en tot de klok van 8 uur draaien nog even een klein stukje van Tyler Bryant en The Shakedown. Dit is Thunder.

0: Actueel nieuws over albums en concerten. Je hoort het bij Blues & Rock.
1: Niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbasis en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.

beste liveband van Nederland natuurlijk. Live de Leeuwband. De Live de Leeuwen, Sam Jansen. Op een vertolking van de Allman Brothers Band. Volume 2. En ik weet zeker dat Louis Weers er ontzettend blij mee is. Want hij is helemaal gek van Live de Leeuwen. Ja. De nieuwe single van Will Wilde. Stepping Out.

Ja, Mr. Will Wilder, toen hij eenmaal met Walter Trout samen ging, ging het heel hard met deze man. De nieuwe single, Stepping Out. Will Wild. Ja, binnenkort is het dus volgende week zaterdag te spelen de Sinali Brothers in de Doolhof. Italiaans opgericht, natuurlijk geboren in Italië, opgegroeid in Engeland. De nieuwe CD,

0: Ja, natuurlijk een oud liedje van de Beatles. Don't Let Me Down. Dit keer vertolkt door de Sinelli Brothers. En volgende week zaterdag zijn ze allemaal in Tegelen te zien in de Doolhof. En deze man is er ook, maar dan zonder de Free Radicals. Dan heb ik het over Walter Trout. I can tell, I can tell.
1: Make him feel welcome. Roof recording artist, Walter Trout and the Free Radicals.

Ja, dat was nog eens een goede oude tijd, deze Walter Tau Band. Samen met de Free Radicals. Of je volgende week zaterdag ook zo bij zat, dat weet ik niet. We zullen het zien in ieder geval, Walter Tau en de Free Radicals. I can tell, I can tell. Heerlijk nummer in ieder geval. Ook deze man is erbij. Mr. Ben Poole, I think I love you too much.

Ja, Mr. Ben Poel is er ook bij op het Moulin Blues Festival. Ik wou zeggen Moulin Blues Festival. Het Blues Festival in Tegelen. Volgende week op 5 september in Tegelen zijn ze er. Dit is Laszlo Boring. MK en RSLV. The Jam, Laszlo Boring.

0: Ja, Lasse Burry, kunnen we horen dat de hele grote fan is van de Dire Straits. Met de nummer van MK6V. Oh, yeah. Dit is de Calmer Effect, I'm Waiting on a Miracle. Ja, wie wacht dan niet op een cadeautje, hè?
1: Een wonder.
0: Deze man in ieder geval van de Calmer Effect ook.

Ja, de band in Engeland, de Karma Effect. Ik zou hem beslist gaan beluisteren, want dat is echt helemaal te gek. En dat geldt ook voor de volgende CD van Gary Drowno Plays the Blues. En dit is Gary Drowno, Strong Love.

Echt een plaat om een keer te onthouden. Gary Drowner met zijn nieuwe cd. Dit is A Strong Love. Ja, een paar weken terug kwam, een paar maanden terug kwam Blues for the Southside uit. De nieuwe cd van mijn grote favoriet Mike Zito. Samen met Tony Campanella. Dit is Highway Mama, live hier op Omroep Lanverkijk.

0: een fantastische CD van deze man, Mike Zito.
1: A Blues for the South Side.
0: Ja, bedankt, een paar liedjes te gaan. En nog een van zijn grote vrienden, Albert Castillier, die heeft ook een nieuwe CD gemaakt. Die komt binnenkort uit. Ik heb er al een paar liedjes van op mijn computer staan. En dit is Grits and Glory, de nieuwe CD van Albert Castillier. Michigan Avenue. Komt-ie.

Ja, de nieuwe CD Grits and Glory van niemand minder dan Albert Castillo, Michigan Avenue. Ja, de laatste plaat van vanavond is deze plaat van Lane en de Sly Brothers. Ze komt uit Finland. Een nieuwe CD gemaakt hier, Lighthouse Blues. Moet je eens een keer luisteren, echt fantastisch. Tot de klok van ja, de reclame natuurlijk en de commercials. Lane en de Sly Brothers.

0: Ja, dit zijn de laatste tonen van Lane en de Sly Brothers. Want ja, we gaan er tussenuit, zoals gewoonlijk. We moeten er huis. Ik ben op de fiets en ik zag net in ieder geval bijalarm omdat het flink tekeer gaat dadelijk. Dus ik ga snel afsluiten en volgende week donderdag zijn we natuurlijk weer. Maar we eindigen al met deze plaat. Zoals altijd natuurlijk Blues Mobile bij het raam Coming Home. Ja, dit zit er op twee. Dus Lam Blues en Rock hier op het Eindigse Rockstation. Omroep Lavekijk. Volgende week donderdag zijn we natuurlijk weer van 7 tot 9. Ja, we hebben vanavond natuurlijk dingen behandeld die... Wat zeggen hebben tot het festival in Tegelen. Een hele mooie festival, want ja, het is een kleinschalig festival. Maar ongeveer zo'n, ja, wat zal het zijn, misschien een paar duizend man. En ja, een heel mooi programma. De Cuban Heels en Down Brothers, Ben Pool Trio, de Stanley Brothers. Don Martin en natuurlijk Walter Trout. Van 8:15 tot rond 11 uur. En dan... Daar zit het erop in Tegelen. Ja, dan moeten we weer een jaartje wachten. En ja, ik heb er in ieder geval ontzettende zin in. We zullen het allemaal zien. En ik heb hier nog een... even kijken. Ja, eigenlijk niet veel meer te melden. Want ik ga heel snel afsluiten. Ik pak dadelijk de fiets. En ik zei net al, heel hard richting Van Rooij. Ik zeg zo in ieder geval iedereen bedankt voor het appen en de bellen. Tot volgende week donderdagavond tussen 7 en 9 hier op Omroep Lavekijk. Doei doei, bye bye.
1: Mr. Money plays the blues op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, hondentrimsalonbickel&co.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijpwetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agente en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijpwetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsea Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Sint-Elisabethkerk in Gave toont weer de tijd, nu met LED-verlichting. Sinds woensdag is het uurwerksysteem vernieuwd en zijn de wijzerplaten teruggeplaatst. De kerk ondergaat momenteel onderhoud, waarbij ook schilderwerk is uitgevoerd. De stichting REG zoekt sponsoren voor toekomstige restauraties en subsidies. Een 31-jarige vrouw uit Kuik is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur voor mishandeling van een agent en verzet. De vrouw, die onder invloed van alcohol was, gaf een kopstoot uit angst voor de politie. Ze moet ook €220 schadevergoeding betalen aan de agenten. Ilja Strik, 53 jaar en succesvolle powerlifter, spreekt over de beperkte erkenning voor haar prestaties in de krachtsport. Ondanks 24 wereldtitels en 27 Europese titels voelt ze zich vaak genegeerd. Strik blijft gemotiveerd, maar hoopt op meer waardering voor haar inzet en prestaties in de sport. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9... Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's
5: Friday, Friday, Friday, Friday.
3: VIP Dance Classics.

take this anymore.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

0: Vandaag trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.